Muziek! Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt zeker nooit een kwartje. Knoop dat in je oren en sluit het in je hartje. Een dame zonder huis en zonder centen won de hoofdprijs in de Giro Loterij. Maar in plaats van stil te leven van de rente, nam ze er een jonge minnaar bij. Ze woonde in een villa aan het water, maar het geluk ging hopeloos.

0: Deutsche geboren ist.
1: Singe ey!
0: Nooit ein Quartje. Drop dat in je oren. En sluit het in je hartje.
1: En dan is er tot slot nog de historie van de prins en zijn beeldschone herderin. Toen de prins haar zag, dacht die potdorie. Zij wordt mijn vrouw en onze koningin.

0: voor opstand.
1: Wat doe je?
0: Kom mee, het bos in.
1: Is dat wel slim?
0: Nee, maar als mijn vader dan net zo slecht de weg kent als ik, dan vindt hij ons nooit weer.
2: Kees.
3: Wat doe je nou?
2: Hier zat toch wel de beer?
4: Nee,
3: nog steeds.
4: Hier zat helemaal niet die beer.
3: Het is echt nog heel lang.
5: Nou, lekkere timings.
2: Sorry,
6: jongen. Weer.
7: Maxim, wo bist du?
8: Sie ist fort jetzt. Kommt nimmer mehr, liegt draußen im Meer.